right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In een jeugdinstelling in het Duitse Stade heeft een 45-jarige vader 6 medewerkers doodgeschoten. Het incident gebeurde tijdens een gesprek over de toekomst van zijn 3 maanden oude dochter die daar was geplaatst. De man is kort na de schietpartij aangehouden. Ook de moeder van het kind en een andere vrouw zijn opgepakt voor verhoor. Nederland en Marokko spelen vannacht om 3 uur de WK-wedstrijd, waarbij veel Nederlanders plannen maken om het duel live te volgen. De vorige wedstrijd tegen Tunesië werd door ruim 1,6 miljoen kijkers bekeken, ondanks het late tijdstip. De winnaar van het duel treft Canada in de 8e finales. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig mag aanblijven, terwijl haar ontslagzaak nog loopt. Ook oordeelde het hof dat poststemmen die na de verkiezingsdag binnenkomen, mogen worden meegeteld. Het hoge beroep van Donald Trump in de zaak tegen schrijfster E. Jean Carroll wordt niet in behandeling genomen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland is tot zeker donderdagavond 6 uur ontregeld door beschadigde kabels tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Door de storing rijden er geen treinen op dat traject. Reizigers moeten voor een deel van hun reis gebruik maken van ander vervoer. Het weerbericht. De stapelwolken lossen op, de wind valt weg en het koelt wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Dinsdag schijnt de zon zo nu en dan, maar in de middag krijgt de bewolking in het westen wel de overhand. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In een jeugdinstelling in het Duitse Stade heeft een 45-jarige vader 6 medewerkers doodgeschoten. Het incident gebeurde tijdens een gesprek over de toekomst van zijn 3 maanden oude dochter die daar was geplaatst. De man is kort na de schietpartij aangehouden. Ook de moeder van het kind en een andere vrouw zijn opgepakt voor verhoor. Nederland en Marokko spelen vannacht om 3 uur de WK-wedstrijd, waarbij veel Nederlanders plannen maken om het duel live te volgen. De vorige wedstrijd tegen Tunesië werd door ruim 1,6 miljoen kijkers bekeken, ondanks het late tijdstip. De winnaar van het duel treft Canada in de 8e finales. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig mag aanblijven, terwijl haar ontslagzaak nog loopt. Ook oordeelde het hof dat poststemmen die na de verkiezingsdag binnenkomen mogen worden meegeteld. Het hoge beroep van Donald Trump in de zaak tegen schrijfster E. Jean Carroll wordt niet in behandeling genomen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland is tot zeker donderdagavond 6 uur ontregeld door beschadigde kabels tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Door de storing rijden er geen treinen op dat traject. Reizigers moeten voor een deel van hun reis gebruik maken van ander vervoer. Het weerbericht. De stapelwolken lossen op, de wind valt weg en het koelt wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Dinsdag schijnt de zon zo nu en dan, maar in de middag krijgt de bewolking in het westen wel de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Is Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In een jeugdinstelling in het Duitse Stade heeft een 45-jarige vader 6 medewerkers doodgeschoten. Het incident gebeurde tijdens een gesprek over de toekomst van zijn 3 maanden oude dochter, die daar was geplaatst. De man is kort na de schietpartij aangehouden. Ook de moeder van het kind en een andere vrouw zijn opgepakt voor verhoor. Nederland en Marokko spelen vannacht om 3 uur de WK-wedstrijd, waarbij veel Nederlanders plannen maken om het duel live te volgen. De vorige wedstrijd tegen Tunesië werd door ruim 1,6 miljoen kijkers bekeken, ondanks het late tijdstip. De winnaar van het duel treft Canada in de 8e finales. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig mag aanblijven, terwijl haar ontslagzaak nog loopt. Ook oordeelde het hof dat poststemmen die na de verkiezingsdag binnenkomen, mogen worden meegeteld. Het hoge beroep van Donald Trump in de zaak tegen schrijfster E. Jean Carroll wordt niet in behandeling genomen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland is tot zeker donderdagavond 6 uur ontregeld door beschadigde kabels tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Door de storing rijden er geen treinen op dat traject. Reizigers moeten voor een deel van hun reis gebruik maken van ander vervoer. Het weerbericht. De stapelwolken lossen op, de wind valt weg en het koelt wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Dinsdag schijnt de zon zo nu en dan, maar in de middag krijgt de bewolking in het westen wel de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.
1: In een jeugdinstelling in het Duitse Stade heeft een 45-jarige vader 6 medewerkers doodgeschoten. Het incident gebeurde tijdens een gesprek over de toekomst van zijn 3 maanden oude dochter die daar was geplaatst. De man is kort na de schietpartij aangehouden. Ook de moeder van het kind en een andere vrouw zijn opgepakt voor verhoor. Nederland en Marokko spelen vannacht om 3 uur de WK-wedstrijd, waarbij veel Nederlanders plannen maken om het duel live te volgen. De vorige wedstrijd tegen Tunesië werd door ruim 1,6 miljoen kijkers bekeken, ondanks het late tijdstip. De winnaar van het duel treft Canada in de 8e finales. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig mag aanblijven, terwijl haar ontslagzaak nog loopt. Ook oordeelde het Hof dat poststemmen die na de verkiezingsdag binnenkomen, mogen worden meegeteld. Het hoge beroep van Donald Trump in de zaak tegen schrijfster E. Jean Carroll wordt niet in behandeling genomen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland is tot zeker donderdagavond 6 uur ontregeld door beschadigde kabels tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Door de storing rijden er geen treinen op dat traject. Reizigers moeten voor een deel van hun reis gebruik maken van ander vervoer. Het weerbericht. De stapelwolken lossen op, de wind valt weg en het koelt wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Dinsdag schijnt de zon zo nu en dan, maar in de middag krijgt de bewolking in het westen wel de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.

Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In een jeugdinstelling in het Duitse Stade heeft een 45-jarige vader 6 medewerkers doodgeschoten. Het incident gebeurde tijdens een gesprek over de toekomst van zijn 3 maanden oude dochter, die daar was geplaatst. De man is kort na de schietpartij aangehouden. Ook de moeder van het kind en een andere vrouw zijn opgepakt voor verhoor. Nederland en Marokko spelen vannacht om 3 uur de WK-wedstrijd, waarbij veel Nederlanders plannen maken om het duel live te volgen. De vorige wedstrijd tegen Tunesië werd door ruim 1,6 miljoen kijkers bekeken, ondanks het late tijdstip. De winnaar van het duel treft Canada in de 8e finales. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat FED-bestuurder Lisa Cook voorlopig mag aanblijven, terwijl haar ontslagzaak nog loopt. Ook oordeelde het hof dat poststemmen die na de verkiezingsdag binnenkomen, mogen worden meegeteld. Het hoge beroep van Donald Trump in de zaak tegen schrijfster E. Jean Carroll wordt niet in behandeling genomen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland is tot zeker donderdagavond 6 uur ontregeld door beschadigde kabels tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Door de storing rijden er geen treinen op dat traject. Reizigers moeten voor een deel van hun reis gebruik maken van ander vervoer. Het weerbericht. De stapelwolken lossen op, de wind valt weg en het koelt wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Dinsdag schijnt de zon zo nu en dan, maar in de middag krijgt de bewolking in het westen wel de overhand. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

0: Dorpje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het Openbaar Ministerie heeft het faillissement aangevraagd voor cryptoplatform Knaken, dat ongeveer 30.000 klanten had. De klanten kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptomunten, nadat het bedrijf zonder benodigde vergunning uit de lucht ging. De Fiat onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd en nam onder meer laptops en telefoons in beslag. Nederland telde in 2025 ongeveer 8000 minder immigranten dan in 2024, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral het aantal asiel- en kennismigranten van buiten de EU daalde, met bijna 35.000 asielmigranten en 14.000 kennismigranten. In totaal vestigden zich vorig jaar 309.000 mensen in Nederland. Frankrijk verbiedt per 1 januari reclame voor ultra-fast fashion winkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Ook influencers mogen deze merken niet meer promoten. Bij overtreding riskeren zij boetes. Daarnaast komen er een milieuheffing per product en verplichte boodschappen die consumenten aanmoedigen tot reparatie, hergebruik en terughoudendheid bij het winkelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. De passagier is daarbij om het leven gekomen. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt het ongeluk. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de bewolking toe, al komen in het midden en oosten nog geruime tijd brede opklaringen voor. In de loop van de middag kans op een enkel spatje, maar op veel plaatsen blijft het droog, bij 21 tot 26 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPN.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nederland telde in 2025 ongeveer 8000 minder immigranten dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het ging vooral om minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het aantal kennismigranten halveerde bijna sinds 2022. In totaal immigreerden in 2025 zo'n 309.000 mensen naar Nederland, waarvan de helft van buiten de EU. Het Openbaar Ministerie heeft faillissement aangevraagd voor crypto-platform Knaken, dat sinds begin deze maand niet meer bereikbaar is. Volgens het OM gaat het om het belang van ongeveer 30.000 klanten. De FIOD onderzoekt mogelijke strafbare feiten en heeft daarbij laptops, telefoons en het vermogen van het bedrijf in beslag genomen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. De passagier is daarbij overleden. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt het ongeluk. Ultrafast fashionwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress mogen in Frankrijk vanaf begin volgend jaar geen reclame meer maken. Influencers riskeren boetes als zij deze merken promoten. En de bedrijven worden verplicht een milieuheffing per product te betalen. Shein kreeg deze maand al een Franse boete van 22 miljoen euro vanwege slechte retourmogelijkheden en onduidelijkheid over materialen. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de bewolking toe, al komen in het midden en oosten nog geruime tijd brede opklaringen voor. In de loop van de middag kans op een enkel spatje, maar op veel plaatsen blijft het droog, bij 21 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: In 2025 zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ongeveer 309.000 mensen naar Nederland geïmigreerd. Zo'n 8.000 minder dan het jaar ervoor. Er kwamen vooral minder asielmigranten en kennismigranten van buiten de EU, onder wie bijna 35.000 asielmigranten en 14.000 kennismigranten. Ruim de helft van de immigranten kwam van buiten de EU of het Europees Economisch Gebied. Het Openbaar Ministerie heeft het faillissement aangevraagd voor het crypto-platform Knaken, dat sinds begin deze maand niet meer bereikbaar is. Het Rotterdamse bedrijf, met ongeveer 30.000 klanten, kon geen vergunning krijgen van de Autoriteit Financiële Markten vanwege nieuwe Europese regelgeving. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst onderzoekt mogelijke strafbare feiten en nam laptops, telefoons en vermogen in beslag. Oranje is op het WK voetbal uitgeschakeld na strafschoppen tegen Marokko, nadat Nederland 3 penalties heeft gemist en Ismaël Saibari de winnende maakt. In Nederlandse steden reageerden fans van Oranje teleurgesteld en gingen Marokkaanse supporters massaal de straat op om feest te vieren. In de Haagse Schilderswijk zette de politie een waterkanon in na ongeregeldheden met vuurwerk. Marokko heeft het Nederlands elftal uitgeschakeld in de 16e finale van het wereldkampioenschap voetbal, na een overwinning via strafschoppen. De beslissende penalty werd genomen door Ismaël Saibari. Marokko plaatst zich hiermee voor de 8e finales en speelt daarin tegen Canada. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de bewolking toe, al komen in het midden en oosten nog geruime tijd brede opklaringen voor. In de loop van de middag kans op een enkel spatje, maar op veel plaatsen blijft het droog, bij 21 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door

going. If not now, then. If not now, then when?

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het Openbaar Ministerie heeft het faillissement aangevraagd van cryptoplatform Knaken, nadat het bedrijf begin deze maand offline ging en klanten geen toegang meer hadden tot hun cryptomunten. Knaken kreeg geen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en telt ongeveer 30.000 klanten. De FIOD onderzoekt mogelijke strafbare feiten en heeft beslag gelegd op bezittingen van het bedrijf. In 2025 zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ongeveer 8000 minder migranten naar Nederland gekomen dan een jaar eerder. Vooral het aantal asiel- en kennismigranten van buiten de EU nam af, met bijna 4000 minder asielmigranten en een halvering van het aantal kennismigranten sinds 2022. In totaal kwamen er in 2025 309.000 immigranten naar Nederland. Bij een explosie in een appartementencomplex in Monaco raakten gisteravond 3 mensen gewond, van wie 2 ernstig. Het betreft een echtpaar van tussen de 50 en de 60 jaar en hun 13-jarige zoon. Volgens Franse media is een van de slachtoffers de Oekraïense zakenman Vadim Yermolaev, waarvan de vrouw een amputatie moest ondergaan. De dader is voortvluchtig en vluchtte richting Frans grondgebied. Oranje is uitgeschakeld op het WK voetbal na een verloren penaltyserie tegen Marokko. In steden als Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam maakten Marokkaanse fans toeterend een zegentocht, terwijl Nederlandse supporters teleurgesteld naar huis gingen. In de Haagse Schilderswijk zette de politie een waterkanon in en hield agenten meerdere mensen aan na ongeregeldheden. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de bewolking toe, al komen in het midden en oosten nog geruime tijd brede opklaringen voor. In de loop van de middag kans op een enkel spatje, maar op veel plaatsen blijft het droog, bij 21 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland. Dit is Power FM.

die zaterdag dat ik je op het water zag. Je zat in de boot bij de jongen van Van Dam. Oh, ik dacht, wat voel ik in mijn hoofd, alsof ik van mijn verstand ben beroofd. Ik wist, ik ben je helemaal kwijt voor goed.

Ik heb nog nooit zo'n lol gehad. Ze trekken me een schone dwangbuis aan. Ik wou dat ik een spiegel had. Dan kon ik zien wat ik aan had. Die dwangbuis staat me zo geweldig goed.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Bij een explosie in een appartementencomplex in Monaco raakten gisteravond 3 mensen gewond, van wie 2 levensgevaarlijk. Volgens Franse media hoorde de Oekraïense zakenman Vadim Yermolaev tot de slachtoffers. Zijn vrouw onderging een spoedamputatie en hun 13-jarige zoon raakte ook gewond. De politie zoekt een verdachte die na de ontploffing naar Frans grondgebied vluchtte. Het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het WK voetbal na een strafschoppenserie tegen Marokko. In verschillende steden in Nederland werd de uitslag teleurgesteld ontvangen door Oranje fans, terwijl Marokkaanse supporters feest vierden met toeterende auto's. In de Haagse Schilderswijk zette de politie een waterkanon in en hield 13 mensen aan na ongeregeldheden. Het Openbaar Ministerie heeft het faillissement aangevraagd voor cryptoplatform Knaken, dat begin deze maand offline ging en geen toegang meer bood tot cryptomunten voor circa 30.000 klanten. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd en legt de beslag op bedrijfsmiddelen. Knaken was sponsor van eredivisieclubs zoals Ajax, Sparta en Feyenoord. Het aantal immigranten naar Nederland is vorig jaar met ongeveer 8.000 gedaald, tot in totaal 309.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral het aantal asiel- en kennismigranten van buiten de EU was lager. Ongeveer 35.000 mensen kwamen als asielmigrant, terwijl het aantal kennismigranten bijna halveerde, tot 14.000. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de bewolking toe, al komen in het midden en oosten nog geruime tijd brede opklaringen voor. In de loop van de middag kans op een enkel spatje, maar op veel plaatsen blijft het droog, bij 21 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden er tot zeker 3 juli geen internationale treinen van en naar Londen. Treinen naar Brussel en Parijs worden omgeleid via Utrecht en hebben vertraging tot een uur. Reizigers tussen Amsterdam of Rotterdam en Londen kunnen hun kosten terugkrijgen. Het aantal fraudegevallen is vorig jaar met 30% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor, meldt de Nederlandse Bank. In totaal gaat het om 658.000 gevallen, vooral bij kaartbetalingen en snelle overschrijvingen. Dagelijks bedraagt het totale fraudebedrag ongeveer 540.000 euro. De gemeente Schagen mag van de provincie Noord-Holland maximaal 1500 woningen bouwen in een beschermd polderlandschap aan de rand van de stad. Hiervoor worden deze week de grenzen van het beschermde gebied aangepast en worden strenge voorwaarden gesteld, waaronder veel aandacht voor groen en geen hoogbouw. De nieuwe wijk moet voor 2/3 uit betaalbare woningen bestaan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat steeds meer problemen samenkomen en dat die binnen 10 jaar een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid. Het instituut noemt klimaatverandering, desinformatie, afnemende slagkracht van internationale organisaties en resistente bacteriën en virussen als belangrijke dreigingen. Experts benadrukken dat deze ontwikkelingen elkaar kunnen versterken. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de bewolking toe, al komen in het midden en oosten nog geruime tijd brede opklaringen voor. In de loop van de middag kans op een enkel spatje, maar op veel plaatsen blijft het droog bij 21 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

0: fight back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het aantal gevallen van fraude is vorig jaar met 30% gestegen, tot 658.000. De Nederlandse Bank meldt dat met name fraude met kaartbetalingen het meest voorkomt en dat het totale schadebedrag bijna 200 miljoen euro bedroeg. Per dag zijn er gemiddeld 1800 fraudezaken met een totaal van ongeveer 540.000 euro schade. Tienduizenden fans komen vanavond naar het Gelredome in Arnhem voor het concert van de Duitse slagerzangeres Helene Fischer. Zij treedt daar op als onderdeel van haar grootste stadiontour tot nu toe, nadat een optreden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam niet doorging. In de Gelredome is ruimte voor ruim 40.000 bezoekers. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat het aantal gevaccineerde baby's en kleuters in Nederland licht is gedaald ten opzichte van vorig jaar. De vaccinatiegraad van schoolkinderen bleef ongeveer gelijk, terwijl onder tieners een lichte toename werd geregistreerd. Zwangere vrouwen kozen minder vaak voor een vaccinatie tegen kinkhoest, terwijl de griepprikvaccinatie iets toenam, maar relatief laag blijft. Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap voetbal, na verlies tegen Marokko. Oranje verloor het duel na strafschoppen, waarbij 3 Nederlanders faalden, en behaalde met 30% balbezit het laagste percentage ooit op een WK. Het duel was de 64ste interland voor bondscoach Ronald Koeman, die nu alleen nog Bob Clendenning voor zich heeft staan. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de bewolking toe, al komen in het midden en oosten nog geruime tijd brede opklaringen voor. In de loop van de middag kans op een enkel spatje, maar op veel plaatsen blijft het droog bij 21 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: It's Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het aantal gevaccineerde baby's en kleuters is licht gedaald ten opzichte van vorig jaar, meldt het RIVM in een jaarlijks rapport over de vaccinatiegraad. Schoolkinderen zijn ongeveer even vaak gevaccineerd en tieners iets vaker. Zwangere vrouwen kozen minder vaak voor een prik tegen kinkhoest, maar namen iets vaker de griepprik. Tienduizenden fans van Helene Fischer komen vanavond naar het Gelredome in Arnhem voor een optreden van de Duitse zangeres. Fischer geeft daar een show als onderdeel van haar grootste stadiontour tot nu toe, waarbij het stadion plaats biedt aan ruim 40.000 bezoekers. De zangeres had oorspronkelijk willen optreden in de Johan Cruijff Arena. De afgelopen 2 weken zijn 3 jonge kinderen uit een raam gevallen, waaronder 1 geval in Apeldoorn waarbij het kind gewond raakte, 1 in Schiedam en een dodelijk ongeval in Rotterdam. Veiligheid NL schat dat jaarlijks ongeveer 200 mensen uit een raam vallen en dat het aantal de afgelopen 10 jaar stabiel is gebleven. Bij ongeveer de helft van de gevallen gaat het om kinderen onder de 10 jaar. Het onderzoek naar het ongeluk waarbij de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven kwam, geeft geen duidelijkheid over hoe zij in de berm is beland. Verdachte Jamal T. uit Duitsland staat terecht voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk. Het Openbaar Ministerie erkent dat het besluit om hem eerder alleen een boete op te leggen onjuist was. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de bewolking toe, al komen in het midden en oosten nog geruime tijd brede opklaringen voor. In de loop van de middag kans op een enkel spatje, maar op veel plaatsen blijft het droog bij 21 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd door Power FM.

Ik 's nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult. Bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijt dan onze marconist, het nood zijn SOS, dan gaat mijn laatste groet dan wel, gestoken in een flesje.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag.
1: Defensie scherpt per direct de regels aan voor oefeningen bij groot risico op natuurbranden, naar aanleiding van branden op 4 militaire oefenterreinen 2 maanden geleden. Op artillerieschietkamp Ed Harde mag de springput bij groot natuurbrandgevaar alleen gebruikt worden als de brandweer nabij is. Ook moet binnen 25 meter altijd brandbestrijding aanwezig zijn bij gebruik van bepaalde munitie. Schiphol heeft gekozen voor Vigo, KLM en Denata als nieuwe bedrijven voor de bagageafhandeling vanaf ergens in de loop van 2027. Werknemers van de 3 afvallers, Menzies, Swissport en Avia Partner, krijgen de kans over te stappen en hun arbeidsvoorwaarden mee te nemen. De nieuwe contracten zijn samengeschat op 2,6 miljard euro en lopen 7 jaar. Langdurige zorginstellingen in Nederland hebben volgens accountantskantoor BDO vooral dankzij hun gebouwen winst geboekt, terwijl het verlenen van zorg zelf bij de meeste instellingen verlies oplevert. BDO onderzocht de financiële situatie van bijna 300 oudere zorginstellingen en ruim 100 gehandicapte zorginstellingen, die daarnaast kampen met leegstand, veroudering en personeelstekorten. Het aandeel ZZP'ers daalt en het ziekteverzuim neemt toe. De afgelopen 2 weken vielen 3 jonge kinderen uit een raam in Apeldoorn, Schiedam en Rotterdam, waarbij 1 kind overleed en een ander gewond raakte. Jaarlijks vallen ongeveer 200 mensen uit een raam, waarvan ongeveer de helft kinderen onder de 10 jaar, volgens schattingen van Veiligheid NL. Het aantal incidenten is de afgelopen 10 jaar stabiel gebleven. Het weerbericht. Kans op een enkel spatje regen, maar op veel plaatsen blijft het droog, bij 21 tot 26 graden. Vanavond is het overwegend bewolkt en op een spatje regen na is het droog. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door het NDR.

Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Schiphol heeft gekozen voor Vigo, KLM en Denata als nieuwe partijen voor de grondafhandeling. De medewerkers van de bedrijven die afvallen krijgen de kans om over te stappen en daarbij hun arbeidsvoorwaarden te behouden. De nieuwe contracten, ter waarde van ongeveer 2 miljard 600 miljoen euro, gaan naar verwachting in de loop van het jaar 2027 in en duren 7 jaar. Defensie scherpt per direct het protocol aan voor oefeningen bij groot risico op natuurbranden. Op het schietkamp Het Harde mag de springput bij een verhoogd risico alleen gebruikt worden als de brandweer dichtbij klaar staat en binnen een afstand van 25 meter brandbestrijding beschikbaar is. Ook mag de terreinopzichter oefeningen uitstellen of stilleggen. De afgelopen 2 weken zijn 3 jonge kinderen uit een raam gevallen, waarvan 1 omgeval in Apeldoorn, 1 in Schiedam en 1 in Rotterdam, waarbij een peuter overleed. Volgens Veiligheid NL vallen elk jaar ongeveer 200 mensen uit een raam, waarvan de helft kinderen jonger dan 10 jaar. Ongevallen met ramen gebeuren relatief vaak in de zomer en in oudere stadswoningen zonder raambeveiliging. De financiële positie van Nederlandse langdurige zorginstellingen lijkt gunstig. Maar veel instellingen maken alleen winst dankzij inkomsten uit hun gebouwen. Uit het jaarlijkse rapport van accountantskantoor BDO blijkt dat de zorgverlening zelf bij de meeste instellingen verliesgevend is. In het afgelopen jaar verlieten meer zelfstandigen zonder personeel de ouderenzorg en gehandicaptenzorg dan dat er medewerkers in loondienst bijkwamen. Het weerbericht. Kans op een enkel spatje regen, maar op veel plaatsen blijft het droog, bij 21 tot 26 graden. Vanavond is het overwegend bewolkt en op een spatje regen na is het droog. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgster het NL.

Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rap

0: En op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zou

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De dreiging jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het dreigingsniveau blijft op 4 van de 5, vooral door alleen handelende daders en kleine groepjes, waaronder ook minderjarigen. In asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen zijn recent mensen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Nederlandse transgenderzorg voor minderjarigen is volgens de Gezondheidsraad zorgvuldig georganiseerd, waarbij hormoonbehandelingen pas na jaren van onderzoeken en gesprekken starten. De raad concludeert dat deze behandelingen het psychisch welzijn van kinderen met genderdysforie verbeteren, maar dat er mogelijke bijwerkingen voor botgezondheid en cognitief functioneren zijn. De Gezondheidsraad adviseert huisartsen en de GGZ een actievere rol te geven bij de eerste gesprekken. Bij een installatiebedrijf in Genemuiden is vanmorgen een schadelijke stof vrijgekomen uit de accu van een oververhitte heftruck. 13 medewerkers en een brandweerman zijn met gezondheidsklachten ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar inmiddels weer thuis. De brandweer heeft het terrein vrijgegeven en in de buitenlucht zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Jesper de Jong heeft de tweede ronde van Wimbledon bereikt door in 5 sets te winnen van de Australiër Rinki Hijikata. De partij werd gisteravond bij een achterstand van de Jong stilgelegd vanwege invallende duisternis en vanmiddag hervat. In de tweede ronde speelt de Jong tegen de Braziliaan João Fonseca. Het weerbericht. Kans op een enkel spatje regen, maar op veel plaatsen blijft het droog, bij 21 tot 26 graden. Vanavond is het overwegend bewolkt en op een spatje regen na is het droog. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door het NOS.

Door zware regenval in Ghana en Ivoorkust zijn de afgelopen dag minstens 24 mensen omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen, melden hulpdiensten. In Accra en Tema zijn wegen en woonwijken onbereikbaar en bijna 500 mensen zijn uit hun huizen gered. Volgens meteorologen wordt voor de komende dagen opnieuw veel regen verwacht in beide landen. Twee mannen zijn vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat er sprake was van verkrachting en verkeerde het meisje niet in een toestand van lichamelijke of geestelijke onmacht. Het Openbaar Ministerie had gevangenisstraffen van 4 jaar geëist en beslist later over mogelijk hoger beroep. Artsen van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Deventer ziekenhuis waarschuwen voor het gebruik van illegaal gekochte afslankmiddelen. Dat had onlangs 2 patiënten bijna overleden door een injectie met een vervalste pen, waarin insuline zat in plaats van semaglutide. De man en vrouw kwamen met extreem lage bloedsuikerwaarden en onderkoeling in het ziekenhuis terecht. Beide ziekenhuizen publiceerden hun bevindingen in een medisch vakblad. Het Nederlands elftal is voor de 7e keer uitgeschakeld via een strafschoppenserie op een eindtoernooi, dit keer tegen Marokko. Nederland won in totaal 2 van de 10 strafschoppenseries in de geschiedenis. Ter vergelijking, Duitsland won er 6 van de 8. Het weerbericht. Overwegend bewolkt en droog. Vannacht maakt de bewolking plaats voor meer heldere perioden en koelt het af naar 13 graden. Woensdag zijn er flinke zonnige perioden en zijn er landinwaarts enkele stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land blijft naar verwachting nog zeker tot zaterdagmiddag ontregeld. Volgens ProRail is het herstel van ruim 100 kabels tussen Rotterdam en Zwijndrecht na een brand in een kabelgoot tijdrovender dan gedacht. Aanvankelijk werd verwacht dat de storing donderdagavond zou zijn verholpen. Het kabinet heeft met de steun van Pro een meerderheid in de Tweede Kamer voor het pakket stikstofmaatregelen. Gezamenlijk hebben Pro en de coalitiepartijen 86 van de 150 zetels in de Kamer.

0: In de Eerste Kamer zijn nog minstens 2 extra zetels nodig voor meerderheid. 175.000 mensen hebben in 2 weken tijd het zomerse dalurenabonnement van NS gekocht. Samen reizen zij ruim 9 miljoen kilometer buiten de spits. Het abonnement kost €49 per maand en geldt tot de eerste dag van september, zowel bij NS als bij regionale treinvervoerders. 2 patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Deventer ziekenhuis hebben in de winter ternauwernood een vergiftiging door illegaal gekochte afslankmiddelen overleefd. In plaats van de werkzame stof semaglutide zat er insuline in de injectiespennen die zij gebruikten. De ziekenhuizen melden dat kennis van het gebruik artsen heeft geholpen bij de behandeling.
1: Het weerbericht. Overwegend bewolkt en droog. Vannacht maakt de bewolking plaats voor meer heldere perioden en koelt het af naar 13 graden. Woensdag zijn er flinke zonnige perioden en zijn er landinwaarts enkele stapelwolken.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

Jordan Tug och Louis Capaldi. Jong West, Lange Frans, laat me nou. Dit is Power of

Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het kabinet heeft met de steun van PRO een meerderheid in de Tweede Kamer voor het pakket stikstofmaatregelen. Gezamenlijk hebben PRO en de coalitiepartijen 86 van de 150 zetels in de Kamer. In de Eerste Kamer zijn nog minstens 2 extra zetels nodig voor meerderheid. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land blijft naar verwachting nog zeker tot zaterdagmiddag ontregeld. Volgens ProRail is het herstel van ruim 100 kabels tussen Rotterdam en Zwijndrecht na een brand in een kabelgoot tijdrovender dan gedacht. Aanvankelijk werd verwacht dat de storing donderdagavond zou zijn verholpen. Twee patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Deventer ziekenhuis hebben in de winter ternauwernood een vergiftiging door illegaal gekochte afslankmiddelen overleefd. In plaats van de werkzame stof semaglutide zat er insuline in de injectiespennen die zij gebruikten. De ziekenhuizen melden dat kennis van het gebruik artsen heeft geholpen bij de behandeling. 175.000 mensen hebben in 2 weken tijd het zomerse dalurenabonnement van NS gekocht.

0: samen reizen zij ruim 9 miljoen kilometer buiten de spits. Het abonnement kost €49 per maand en geldt tot de eerste dag van september, zowel bij NS als bij regionale treinvervoerders.
1: Het weerbericht. Overwegend bewolkt en droog. Vannacht maakt de bewolking plaats voor meer heldere perioden en koelt het af naar 13 graden. Woensdag zijn er flinke zonnige perioden en zijn er landinwaarts enkele stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.
3: Ja, omdat hij net werd afgebroken natuurlijk. Door het nieuws. John West, Lange Frans, laat mij nou. Dit is Hits Power FM. Goedenavond.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: Bitebag.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Twee patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Deventer ziekenhuis hebben in de winter ternauwernood een vergiftiging door illegaal gekochte afslankmiddelen overleefd. In plaats van de werkzame stof semaglutide zat er insuline in de injectiespennen die zij gebruikten. De ziekenhuizen melden dat kennis van het gebruik artsen heeft geholpen bij de behandeling. 175.000 mensen hebben in 2 weken tijd het zomerse dalurenabonnement van NS gekocht. Samen reizen zij ruim 9 miljoen kilometer buiten de spits. Het abonnement kost €49 per maand en geldt tot de eerste dag van september, zowel bij NS als bij regionale treinvervoerders. Het kabinet heeft met de steun van PRO een meerderheid in de Tweede Kamer voor het pakket stikstofmaatregelen. Gezamenlijk hebben PRO en de coalitiepartijen 86 van de 150 zetels in de Kamer. In de Eerste Kamer zijn nog minstens 2 extra zetels nodig voor een meerderheid. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land blijft naar verwachting nog zeker tot zaterdagmiddag ontregeld. Volgens ProRail is het herstel van ruim 100 kabels tussen Rotterdam en Zwijndrecht na een brand in een kabelgoot tijdrovender dan gedacht. Aanvankelijk werd verwacht dat de storing donderdagavond zou zijn verholpen.
2: Het weerbericht. Overwegend bewolkt en droog. Vannacht maakt de bewolking plaats voor meer heldere perioden en koelt het af naar 13 graden. Woensdag zijn er flinke zonnige perioden en zijn er landinwaarts enkele stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders. En

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibal Jonkind. Goedendag. Een 51-jarige man uit Apeldoorn is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van een vrouwelijke gedetineerde in 2010 in de vrouwengevangenis Nieuwe Sluis. De man, die werkte als bewaarder, krijgt ook een beroepsverbod van 5 jaar. Het vonnis kwam er na 16 jaar door een artikel 12-procedure van het slachtoffer. In het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven is onlangs een eeneiige vierling geboren. De 4 zoons kwamen met ruim 29 weken zwangerschap ter wereld en liggen nog steeds in het ziekenhuis. De kans op een eeneiige vierling is wereldwijd ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. Een groot deel van het aluminiumoxide dat de West-Ierse raffinaderij Ohynish Alumina produceert, wordt geëxporteerd naar Rusland. Uit internationaal onderzoek blijkt of dit materiaal terechtkomt in de Russische wapenindustrie. Volgens officiële cijfers ging in het eerste kwartaal van 2026 tussen de 51 en 83% van de export naar Russische smeltovens. De KNVB gaat melding doen bij Meld Online discriminatie na racistische online reacties op Nederlands elftalspelers Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville, die een penalty misten tijdens het WK voetbal. Op de Instagram-accounts van de spelers verschenen tientallen racistische opmerkingen en afbeeldingen. Meld Online discriminatie ontving voorafgaand aan de wedstrijd al meerdere meldingen van racistische reacties onder berichten van voetballers. Het weerbericht. Overwegend bewolkt en droog. Vannacht maakt de bewolking plaats voor meer heldere perioden en koelt het af naar 13 graden. Woensdag zijn er flinke zonnige perioden en zijn er landinwaarts enkele stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Elke dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Een 51-jarige man uit Apeldoorn is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van een vrouwelijke gedetineerde in 2010 in de vrouwengevangenis Nieuwersluis. De man, die werkte als bewaarder, krijgt ook een beroepsverbod van 5 jaar. Het vonnis kwam er na 16 jaar door een artikel 12-procedure van het slachtoffer. In het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven is onlangs een eeneiige vierling geboren. De 4 zoons kwamen met ruim 29 weken zwangerschap ter wereld en liggen nog steeds in het ziekenhuis. De kans op een eeneiige vierling is wereldwijd ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. Een groot deel van het aluminiumoxide dat de West-Ierse raffinaderij Ohynish Alumina produceert, wordt geëxporteerd naar Rusland. Uit internationaal onderzoek blijkt dat dit materiaal terechtkomt in de Russische wapenindustrie. Volgens officiële cijfers ging in het eerste kwartaal van 2026 tussen de 51 en 83% van de export naar Russische smeltovens. De KNVB gaat melding doen bij Meld Online discriminatie na racistische online reacties op Nederlands elftalspelers Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville, die een penalty misten tijdens het WK voetbal. Op de Instagram-accounts van de spelers verschenen tientallen racistische opmerkingen en afbeeldingen. Meld Online discriminatie ontving voorafgaand aan de wedstrijd al meerdere meldingen van racistische reacties onder berichten van voetballers. Het weerbericht. Overwegend bewolkt en droog. Vannacht maakt de bewolking plaats voor meer heldere perioden en koelt het af naar 13 graden. Woensdag zijn er flinke zonnige perioden en zijn er landinwaarts enkele stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.

0: Mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Parade.

0: Power FM.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Een 51-jarige man uit Apeldoorn is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van een vrouwelijke gedetineerde in 2010 in de vrouwengevangenis Nieuwersluis. De man, die werkte als bewaarder, krijgt ook een beroepsverbod van 5 jaar. Het vonnis kwam er na 16 jaar door een artikel 12-procedure van het slachtoffer. In het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven is onlangs een eeneiige vierling geboren. De 4 zoons kwamen met ruim 29 weken zwangerschap ter wereld en liggen nog steeds in het ziekenhuis. De kans op een eeneiige vierling is wereldwijd ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. Een groot deel van het aluminiumoxide dat de West-Ierse raffinaderij Ohynish Alumina produceert, wordt geëxporteerd naar Rusland. Uit internationaal onderzoek blijkt dat dit materiaal terechtkomt in de Russische wapenindustrie. Volgens officiële cijfers ging in het eerste kwartaal van 2026 tussen de 51 en 83% van de export naar Russische smeltovens. De KNVB gaat melding doen bij Meld Online discriminatie na racistische online reacties op Nederlands elftalspelers Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville, die een penalty misten tijdens het WK voetbal. Op de Instagram-accounts van de spelers verschenen tientallen racistische opmerkingen en afbeeldingen. Meld Online discriminatie ontving voorafgaand aan de wedstrijd al meerdere meldingen van racistische reacties onder berichten van voetballers. Het weerbericht. Overwegend bewolkt en droog. Vannacht maakt de bewolking plaats voor meer heldere perioden en koelt het af naar 13 graden. Woensdag zijn er flinke zonnige perioden en zijn er landinwaarts enkele stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Een 51-jarige man uit Apeldoorn is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van een vrouwelijke gedetineerde in 2010 in de vrouwengevangenis Nieuwersluis. De man, die werkte als bewaarder, krijgt ook een beroepsverbod van 5 jaar. Het vonnis kwam er na 16 jaar door een artikel 12-procedure van het slachtoffer. In het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven is onlangs een eeneiige vierling geboren. De 4 zoons kwamen met ruim 29 weken zwangerschap ter wereld en liggen nog steeds in het ziekenhuis. De kans op een eeneiige vierling is wereldwijd ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. Een groot deel van het aluminiumoxide dat de West-Ierse raffinaderij Ohynish Alumina produceert, wordt geëxporteerd naar Rusland. Uit internationaal onderzoek blijkt dat dit materiaal terechtkomt in de Russische wapenindustrie. Volgens officiële cijfers ging in het eerste kwartaal van 2026 tussen de 51 en 83% van de export naar Russische smeltovens. De KNVB gaat melding doen bij Meld Online discriminatie na racistische online reacties op Nederlands elftalspelers Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville, die een penalty misten tijdens het WK voetbal. Op de Instagram-accounts van de spelers verschenen tientallen racistische opmerkingen en afbeeldingen. Meld Online discriminatie ontving voorafgaand aan de wedstrijd al meerdere meldingen van racistische reacties onder berichten van voetballers. Het weerbericht. Overwegend bewolkt en droog. Vannacht maakt de bewolking plaats voor meer heldere perioden en koelt het af naar 13 graden. Woensdag zijn er flinke zonnige perioden en zijn er landinwaarts enkele stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Van die generatie webstations. Luister dan naar de grootste van de regio.
1: Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.